0: Estéreo Sul.
1: Estéreo Sul.
0: Música,
1: música
0: em, sua,
1: em
0: vida.
1: Sua vida.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo